kata Satati trapu saipendulis baya Wego zojuni ngekezi zanta Ibimbo